0: De advocaat van de 12 demonstranten die gisteravond zijn aangehouden op de Dam is niet te spreken over hoe ze zijn behandeld door de politie. De demonstranten hebben blauwe plekken en verdraaide polsen, zegt hij. Ook vindt hij dat burgemeester Halsema de grondwet heeft geschonden door het protest tegen te houden. Bij Hotel de Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. En ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Rusland. Morgen nacht moet het ingaan. Rusland kondigde een paar uur eerder een staakt het vuren af voor komende vrijdag en zaterdag. Dan herdenken zowel de Russen als de Oekraïners de Tweede Wereldoorlog. En in Washington is vlakbij het Witte Huis een schietpartij geweest. Een deel van het Witte Huis werd kort ontruimd. De politie sprak een man aan die zich verdacht gedroeg. Die ging er vandoor en schoot op de agenten. Daarbij raakte een tiener gewond. De politie schoot terug en heeft hem aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en daar is het maar 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Een nieuw uur. Classics en hits.

0: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn begint een proef met bodycams. Zo hopen ze agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. Bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Er zijn nog steeds zogenaamde crypto-goksites in de lucht in Nederland, waar mensen kunnen gokken op actuele gebeurtenissen, dat schrijft het FD. Begin dit jaar werd goksite Polymarket verboden door de kansspelautoriteit, maar andere sites gaan gewoon door. De kansspelautoriteit zegt dat ook zij boetes kunnen krijgen. De Oekraïnse kerncentrale van Zaporizhia is beschadigd door een droneaanval van Rusland, zegt het Internationaal Atoomagentschap. Het gaat om apparatuur waarmee het weer wordt gemeten. Er is geen direct gevaar, maar het agentschap roept de strijdende partijen nog maar eens op om uit de buurt te blijven van kerncentrales. En er zijn gisteravond zo'n 500 mensen afgekomen op de alternatieve dodenherdenking in Den Haag. Die herdenking is bedoeld voor mensen die ook oorlogen willen herdenken waar Nederland niet bij betrokken was, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de tweede keer dat de herdenking werd gehouden. En dan nu het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Stadsradio. Een nieuw...

0: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot.
1: Een groep amateursportclubs werkte naar massaclaim tegen het ministerie van Sport, meldt het AD. Duizenden clubs hadden een subsidieaanvraag ingediend volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing besloot het ministerie te loten wie de subsidie kreeg. Daardoor vielen veel clubs buiten de boot. In China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 21 doden gevallen, meer dan 60 mensen raakten gewond. Er zijn mogelijk ook nog mensen vermist. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk. President Xi heeft een groot onderzoek aangekondigd. Bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden gisteravond ook mensen neergestoken. En de Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo dat er minder agressie tegen het winkelpersoneel komt, meldt het AD. De camera's worden alleen gedragen door beveiligers in 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. De supermarkt zegt elk jaar duizenden agressiemeldingen van hun medewerkers te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Bij Hotel De Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. Ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De meeste demonstranten die bij de dodenherdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. Er werden 12 mensen aangehouden die wilden protesteren bij de herdenking. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu waarschijnlijk 7 gevallen van het hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. De bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Een nieuw uur. Classics en hits. De Zoetermeerse Stadsradio.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 7 uur.
0: Er wordt onderzocht of de A12 bij Zoetermeer in de toekomst deels kan worden overkapt of ondergronds kan gaan. Dat gebeurt in het gebied tussen Zoetermeer en Bleiswijk, waar duizenden woningen gepland zijn. Door de drukke snelweg en spoorlijn is bouwen nu lastig. Gemeente Zoetermeer en Lansingerland bekijken daarom verschillende varianten, waaronder een tunnelconstructie. Het plan zit nog in de verkenningsfase. En in Zoetermeer zijn plannen om de voormalige Taboorkerk in Noordhoven te verbouwen tot woningen en een kinderdagverblijf. In het gebouw moeten 16 appartementen komen, vooral voor starters. Op de begane grond is ruimte voor kinderopvang. De kerk blijft grotendeels behouden, maar wordt wel uitgebreid met een extra bouwlaag. En tot slot, de Zoetermeerse schietsportvereniging aan de Voorweg moet tijdelijk de stad verlaten. De club kan niet op de huidige locatie blijven door problemen met vergunningen en veiligheidseisen. De gemeente heeft wel een nieuwe plek aangewezen in het buitenpark, maar die is nog niet klaar. Tot die tijd moet de vereniging uitwijken naar een locatie buiten Zoetermeer. Wanneer de club precies terug kan keren, is nog niet duidelijk. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, hoor je bij ons extra muziek.

0: stort. Rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt, maar ze zijn bijna allemaal weer vrijgelaten. Eén van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Een agent drukte haar mond dicht en daarna werd de vrouw afgevoerd. Met het ontsteken van het vuur van de vrijheid bij Hotel de Wereld in Wageningen is vannacht Bevrijdingsdag begonnen. Het vuur wordt door estafettelopers het hele land doorgebracht, ook naar de 14 bevrijdingsfestivals die vanmiddag worden geopend door premier Jetten en Splinter Chabot. Nu de oorlog steeds verder achter ons ligt, daalt het aantal ooggetuigen. Volgens het CBS is het aantal Nederlanders dat de bevrijding heeft meegemaakt intussen gedaald tot onder de 5%. Nog niet de helft was toen oud genoeg om het zich ook echt te herinneren. Maar herdenken blijft belangrijk, vindt nog steeds een meerderheid. En het lijkt erop dat 7 mensen het hantavirus hebben opgelopen op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Een Brit ligt op de IC. Onder de mensen met milde klachten zijn 2 bemanningsleden. Het weer van Weer Online. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan wat regen vallen. Het wordt 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, hoor je bij ons extra muziek.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 8 uur.
0: Er wordt onderzocht of de A12 bij Zoetermeer in de toekomst deels kan worden overkapt of ondergronds kan gaan. Dat gebeurt in het gebied tussen Zoetermeer en Bleiswijk, waar duizenden woningen gepland zijn. Door de drukke snelweg en spoorlijn is bouwen nu lastig. Gemeente Zoetermeer en Lansingerland bekijken daarom verschillende varianten, waaronder een tunnelconstructie. Het plan zit nog in de verkenningsfase. En in Zoetermeer zijn plannen om de voormalige Taboorkerk in Noordhoven te verbouwen tot woningen en een kinderdagverblijf. In het gebouw moeten 16 appartementen komen, vooral voor starters. Op de begane grond is ruimte voor kinderopvang. De kerk blijft grotendeels behouden, maar wordt wel uitgebreid met een extra bouwlaag. En tot slot, de Zoetermeerse schietsportvereniging aan de Voorweg moet tijdelijk de stad verlaten. De club kan niet op de huidige locatie blijven door problemen met vergunningen en veiligheidseisen. De gemeente heeft wel een nieuwe plek aangewezen in het buitenpark, maar die is nog niet klaar. Tot die tijd moet de vereniging uitwijken naar een locatie buiten Zoetermeer. Wanneer de club precies terug kan keren, is nog niet duidelijk. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, hoor je bij ons extra muziek.

0: geblazen storm. Veel Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met onze vrijheid, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 zeggen dat die onder druk staat. Als oorzaak noemen ze onder meer de oorlogen om ons heen. Maar ook door dingen als de verdeeldheid in de samenleving en verlies van de Nederlandse cultuur komt de vrijheid in de knel, zeggen ze. De meeste mensen die gisteravond werden opgepakt rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Er zaten 13 mensen vast. 9 van hen waren demonstranten die weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Ook werd iemand opgepakt die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Op internet kan nog altijd volop worden gegokt op toekomstige gebeurtenissen, zoals een kabinetsval of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar werd zo'n voorspellingssite verboden door de kansspelautoriteit. Maar volgens het FD zijn vergelijkbare sites zonder vergunning nog altijd in de lucht. En Amerika heeft weer 2 mensen gedood op een vermeende drugsboot in het Caribisch gebied. De boot zou de handen zijn van drugshandelaren. Al ruim een half jaar valt de VS boot aan waarvan wordt gedacht dat die drugs vervoeren. En daarbij zijn er zo'n 200 doden gevallen. Er is veel kritiek op omdat Amerika niet met bewijzen komt. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, hoor je bij ons extra muziek.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 9 uur.
0: Er wordt onderzocht of de A12 bij Zoetermeer in de toekomst deels kan worden overkapt of ondergronds kan gaan. Dat gebeurt in het gebied tussen Zoetermeer en Bleiswijk, waar duizenden woningen gepland zijn. Door de drukke snelweg en spoorlijn is bouwen nu lastig. Gemeente Zoetermeer en Lansingerland bekijken daarom verschillende varianten, waaronder een tunnelconstructie. Het plan zit nog in de verkenningsfase. En in Zoetermeer zijn plannen om de voormalige Taboorkerk in Noordhoven te verbouwen tot woningen en een kinderdagverblijf. In het gebouw moeten 16 appartementen komen, vooral voor starters. Op de begane grond is ruimte voor kinderopvang. De kerk blijft grotendeels behouden, maar wordt wel uitgebreid met een extra bouwlaag. En tot slot, de Zoetermeerse schietsportvereniging aan de Voorweg moet tijdelijk de stad verlaten. De club kan niet op de huidige locatie blijven door problemen met vergunningen en veiligheidseisen. De gemeente heeft wel een nieuwe plek aangewezen in het buitenpark, maar die is nog niet klaar. Tot die tijd moet de vereniging uitwijken naar een locatie buiten Zoetermeer. Wanneer de club precies terug kan keren, is nog niet duidelijk. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten van een lunch en gezellige borrel.

0: uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Jeruzalem. Aan de Van Leeuwen.

0: Jeruzalem.
1: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Een nieuw uur, classics en hits. De Zoetermeerse Stadsradio.

0: Stop. Albert Heijn is klaar met de toenemende agressie tegen personeel en begint een proef waarbij beveiligers een camera krijgen omgehangen. Als een klant overlast veroorzaakt, mag zo'n bodycam worden aangezet. De proef begint in 4 filialen. Volgens Albert Heijn worden de camerabeelden na 2 weken gewist. In Oost-Oekraïne zijn tientallen slachtoffers gevallen door raketten en drones uit Rusland. Rond de steden Kharkiv en Poltava werden gasinstallaties aangevallen. 5 mensen zouden zijn omgekomen en er zijn meer dan 30 gewonden. Later deze week gaat een bestand in. Rusland en Oekraïne vallen elkaar dan tijdelijk niet meer aan. 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat, heeft één vandaag uitgezocht. Dat komt niet alleen door invloeden van buitenaf, zoals alle oorlogen in de wereld. Mensen ervaren ook steeds meer verdeeldheid in de samenleving, onder meer door de opmars van extreem gedachtegoed. En net als elk jaar met Bevrijdingsdag zijn er weer de bevrijdingsfestivals. Start zijn wordt in Utrecht gegeven door Splinter Chabot en premier Jette. Samen steken ze het bevrijdingsvuur aan. Een van de ambassadeurs van de vrijheid is dit jaar de Josti Band. Het orkest met mensen met een beperking vliegt naar 4 festivals. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu,
4: gewoon direct contact.

0: korte lijnen.
1: En voor Zoetermeerse ondernemers 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Anti-vlambrandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
2: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
3: The best grill food in town.
4: Mmm, zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
3: Jeruzalem, the original.
0: De Stadsradio, een nieuw...

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 10 uur.
0: Er wordt onderzocht of de A12 bij Zoetermeer in de toekomst deels kan worden overkapt of ondergronds kan gaan. Dat gebeurt in het gebied tussen Zoetermeer en Bleiswijk, waar duizenden woningen gepland zijn. Door de drukke snelweg en spoorlijn is bouwen nu lastig. Gemeente Zoetermeer en Lansingerland bekijken daarom verschillende varianten, waaronder een tunnelconstructie. Het plan zit nog in de verkenningsfase. En in Zoetermeer zijn plannen om de voormalige Taboorkerk in Noordhoven te verbouwen tot woningen en een kinderdagverblijf. In het gebouw moeten 16 appartementen komen, vooral voor starters. Op de begane grond is ruimte voor kinderopvang. De kerk blijft grotendeels behouden, maar wordt wel uitgebreid met een extra bouwlaag. En tot slot, de Zoetermeerse schietsportvereniging aan de Voorweg moet tijdelijk de stad verlaten. De club kan niet op de huidige locatie blijven door problemen met vergunningen en veiligheidseisen. De gemeente heeft wel een nieuwe plek aangewezen in het buitenpark, maar die is nog niet klaar. Tot die tijd moet de vereniging uitwijken naar een locatie buiten Zoetermeer. Wanneer de club precies terug kan keren, is nog niet duidelijk. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: gezonder wordt.
1: 1 op de 4 Nederlanders blijft vaak thuis uit angst geen wc te kunnen vinden. Bart heeft er iets op bedacht. Voor alle andere mensen lanceert MDL Fonds de WC-wijzer. Een slimme app waarmee je geschikte wc's in de buurt vindt. Download hem nu. Een initiatief van MDL Fonds. Voorheen Maag-Lever-Darmstichting.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur? Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
4: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
4: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu?
6: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
3: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslang, haspels en noodverlichting. Antivlam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
7: The best grill food in town.
8: Jerusalem, the original.
9: De legendarische Grill Room Jeruzalem is verhuisd van Centrum Best naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spareribs. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.

glazen stok. Om winkelpersoneel te beschermen lopen beveiligers en Albert Heijn straks rond met bodycams. Het gaat om een proef in 4 winkels. Als een klant zich misdraagt, mag het cameraatje worden aangezet. Agressie tegen personeel komt steeds vaker voor. Albert Heijn-medewerkers hebben daarom al geen naamplaatje meer op hun borst. Supermarkten in België mogen vanaf volgend jaar weer tabak verkopen. Het verbod ging vorig jaar in, maar voor kleinere winkels golden andere regels dan voor de grote. Dat is discriminatie, oordeelde het gerechtshof nadat winkeliers een zaak waren begonnen. Bij ons mogen supers al bijna 2

0: twee jaar geen tabak meer verkopen. In Oost-Oekraïne zijn gasinstallaties aangevallen met Russische raketten en drones. Rond de steden Kharkiv en Poltava zouden zeker 5 mensen zijn omgekomen. Het aantal gewonden loopt in de tientallen. Rusland heeft gezegd dat het Oekraïne later deze week tijdelijk met rust laat vanwege de Russische Bevrijdingsdag. En Nederland viert vandaag Bevrijdingsdag. De officiële start was vannacht in Wageningen, waar estafettelopers vertrokken om het vuur van de vrijheid het land door te brengen. In Utrecht ontsteken premier Jette en Splinter Chabot vanmiddag het bevrijdingsvuur als start van de 14 bevrijdingsfestivals. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobbe. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: De Stadsradio, een nieuw...

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 11 uur.
0: Zoetermeer uit stevige kritiek op plannen van vervoerders EBS, HTM en RET. In meerdere woonwijken dreigen bussen volgend jaar minder vaak te rijden. Op lijnen 70 en 71 wordt de frequentie gehalveerd, met 's avonds nog maar 1 bus per uur. Volgens de gemeente verslechtert daardoor de bereikbaarheid. Onder meer van het Haga ziekenhuis. Zoetermeer vreest dat inwoners vaker de auto nemen. En een 15-jarige jongen is in Zoetermeer zwaar gewond geraakt bij een mishandeling en beroving. Hij werd eerst opzettelijk aangereden door een auto en daarna geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep 2 gebroken armen op en zijn tas werd gestolen. Het gebeurde allemaal eind januari. De zaak kwam aan bod in het opsporingsprogramma Team West. De politie heeft nu beelden van verdachten en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt gezocht naar een persoon met een hond die mogelijk iets heeft gezien. En ook in Zoetermeer staan we vandaag uitgebreid stil bij onze vrijheid. Tot 11 uur vanavond kan je terecht in het Van Tuylpark. Op het gratis toegankelijke festival treden onder andere André Hazes, Bankzitters en DJ Jean op. Bezoekers kunnen het terrein bereiken per fiets, auto of met Randstadrail lijn 4. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
3: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
4: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
4: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu?
4: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
3: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antivlam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
6: The best grill food in town.
7: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
6: Jeruzalem, the original.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpsstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpsstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
10: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

Fuente en I Want You bij ZFM Zoetermeer. Zo, een heel hartelijk welkom. Dit is de Zoetermeerse Stadsradio. En het komende uur heb ik de lekkerste radiohits. We gaan er gewoon een feest van maken op deze bijzondere dag. 5 mei, het Bevrijdingsfestival is natuurlijk ook vandaag in Zoetermeer. Begint allemaal om 12 uur in het Van Telpark natuurlijk. En vanavond dan ook allemaal mooie optredens van diverse artiesten. Dus dat belooft weer heel erg gaaf te worden. En de toegang is natuurlijk gewoon helemaal gratis. Zo, we gaan er tegenaan. Zometeen Maroon 5, Memories. Maar eerst Prince, I will die for you.

0: muziek van Somber en Home Wrecker.
1: Wat gaat het weer doen?
0: Willen we allemaal weten, hè, op deze dag. 5 mei bevrijdingsfestival is natuurlijk. Dus ik kan je vertellen dat we het vandaag zeker droog gaan houden. Er is wel kans op wat bewolking. Maar we gaan op sommige momenten ook wel de zon zien. En het wordt maximaal 13 graden. Dus dat is niet mega warm. Maar goed, het wordt in ieder geval een feestelijke bevrijdingsdag voor de hele provincie Zuid-Holland als je kijkt naar het weerbeeld. Nou, morgen wordt de temperatuur iets lager nog, 12 graden. Wel periode met zon, maar ook wolken. En donderdag meer zon, het wordt dan 16 graden. En vrijdag gaan we weer richting de 20 graden. Ja!
1: Wat gaat het weer doen?
0: En ook zaterdag 20 graden, dus dat is goed nieuws. En het is weer

track van Shakira. Echt zo'n lekkere amazing plaat. Zoo was dat. Met ook onderweg Offenbach Miles Away. En ook het laatste nieuws ga ik voor je draaien. En daarna ben ik bij je terug met Reinier Zonneveld en Loco Loco. Echt zo'n lekkere plaat op deze bevrijdingsdag. En we gaan even bellen met Irene van Uit. Zij zet voor ons even alle toffe parties in de spotlight. En dit is Marco Borsato. Vrij zijn.

brandstof. De benzineprijs blijft records breken. Volgens United Consumers heeft een liter euro 95 nu een adviesprijs van ruim 2,63 euro. Diesel kost bijna 2,59 euro, terwijl die prijs vorige maand nog boven de 2,80 euro lag. Tanken over de grens is een stuk goedkoper. Door een accijnsverlaging ligt in Duitsland de benzineprijs onder de 2 euro. Er is meer bekend over het meisje dat afgelopen weekend geraakt werd door de wiek van een molen in het Utrechtse dorp Hei en Boeikop. Het slachtoffer is 2 jaar en komt volgens regio's in de Rijnmond uit Kinderdijk bij Rotterdam. Ze was bij de molen omdat een familielid daar die dag aan het malen was. Het meisje raakte zwaar gewond. Een zwaar ongeluk vanmorgen in het Brabantse Etten-Leur. Een motorrijder en een busje reden daar op een provinciale weg vanmorgen

0: uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

hier Zonneveld en Gordo en Loco, Loco, Loco. Nou, we gaan vanavond ook helemaal loco. Want je kunt natuurlijk vanavond terecht in het Van Telpark voor het Bevrijdingsfestival 2026. En met een hele toffe line-up. Zometeen bespreken we de line-up met onze eigen Irene. Natuurlijk van de Uitjes is zij. Je hoort hier iedere zaterdag op deze zender tussen 10 en 1 met Uit. Dat doen we zometeen. En ik heb de lekkerste radiohits natuurlijk. Lucas Graham, 7 Years, komt er voor je aan. En MC Hammer, You Can Touch This. Maar eerst Nena en Kim Wild. Any place, anywhere, anytime.

0: van Nena en Kim Wild. Any place, anywhere, anytime.
1: Dit is Uit.
0: En vandaag natuurlijk een hele bijzondere dag. Want vandaag staan we stil bij de vrijheid. En dat doen we in Zoetermeer altijd uitgebreid. Met een fantastisch bevrijdingsfestival dit jaar in het Van Tuylpark. En Irene is nu bekend van ons radioprogramma Uit. En je hoort er zaterdag weer tussen 10 en 1 op deze zender. Zo Irene, jij bent eventjes in het programma gedoken. Wat kunnen we vandaag verwachten wat betreft het bevrijdingsfestival?
2: Ja, het wordt weer één groot feest vandaag in Zoetermeer, zoals altijd. Alleen dit keer natuurlijk op een nieuwe locatie. Dat is het Van Tuylpark. Dat zit daar naast het nieuwe zwembad en de Zilverdoom. Dat is natuurlijk een groter terrein, zodat we er nog meer mensen kwijt kunnen. Want voorheen hadden daar altijd, was het toch redelijk snel vol. Omdat ze heel veel mensen op afkwamen. Maar nu een mooie locatie van Tuylpark. En ik zie dus dat er zijn dus atleten van atletiekvereniging Ilion. Die hebben dus gisteren het vrijheidsvuur opgehaald in Wageningen. En die rennen dus al de hele nacht door. Om te zorgen dat ze dadelijk al in de middag aankomen in Zoetermeer. Om vanaf 12:30 het vuur te ontsteken in het Van Tuylpark. Samen met burgemeester Michel Bezuijen en de kinderburgemeester Sarah van den Berg. Dus die zijn al de hele nacht al aan het rennen daarvoor.
0: Ja, dat is altijd een heel bijzonder moment. En als dat bevrijdingsvuur eenmaal is aangekomen in het Van Tuylpark, ja, dan is dat eigenlijk het startschot van alle festiviteiten daar. En want wat kunnen we eigenlijk verwachten wat betreft de line-up in het Van Tuylpark?
2: Nou, dat is een mooie line-up weer hoor. Sowieso gaan de deuren vanaf 12:00 al open. En het hele feest duurt in totaal tot 11:00 in de avond. En vanaf 12:00 kan je al genieten van onze bekende radio-dj Ronald de Hoog. Want die gaat daar ook draaien. Die begint vanaf 12:00 al met draaien. En daarna dan... vanaf 12:30, dan wordt het echt officieel geopend. Dus met de bevrijdingsvuur en de burgemeester en de kinderburgemeester. En vanaf 1:00, dan begint dus het optreden van de bankzitters.
0: Oei, niet onbekend natuurlijk. Hè. Het zijn hele bekende YouTubers. Heel erg populair onder de Zoetermeerse jongeren. Dus dat wordt wel heel erg leuk, denk ik, voor de jongeren. En voor de rest is er ook voor iedereen wat te beleven. Hè. Want het is dus de hele dag en het duurt dus tot vanavond 11:00, hè?
2: Klopt. Ja, en er komen echt wel goede artiesten ook. Zoals, ik ben helemaal fan van de band Replay. Die komt vanaf 17:30 komen ze daar. Ik zie hier ook André Hazes junior vanaf 19:30. Ook niet de minste. En om 21:45 dan sluiten de Dirty Daddies af. En dat is allemaal op de mainstage. Want je hebt dus nog een podium en dat is het Bevrijheidsplein. En dat is echt een beetje voor de kids ook overdag. Daar draait vooral dus DJ Ronald. Maar ik zie hier ook Juf Roos vanaf 14:30. Wel bekend van het tv-programma, het kinder-tv-programma. Dus ik denk dat daar ook wel heel veel kids heen willen. Ik zie hier ook Peter LaHaye om 18:00. Dat is Zoetermeerse zanger die goed kan zingen. Dus... ga daar ook naartoe even kijken. Maar om 19:45 ook DJ Jean.
0: Oh, leuk. Get ready for the launch.
2: Ja, die wil ik zeker niet missen. Dus 19:45 vandaag dus op het Bevrijheidsplein. Dus het wordt één groot feest. Ik zie ook Q-Music, het Foute Uur. En het wordt afgesloten daar door DJ Rick. Dus genoeg keuze voor jong en oud om even lekker feest te vieren daar.
0: Precies. En wil je de hele line-up nog eens nalezen? Dan kan je terecht op de site hetbevrijdingsfestival.nl. Nou, dat belooft weer één groot feest te worden, Irene.
2: Yes.
0: En wellicht gaan we elkaar daar nog even treffen in het Van Tuylpark. En gaan we samen de vrijheid vieren.
2: Ja, ongetwijfeld. Nou, wie weet tot vandaag, Mark en alle luisteraars. En veel plezier, hè. Vier met z'n allen de vrijheid, want dat is ook belangrijk.
0: En dan hoor je nu op de radio DJ Jean met The Launch, want die zien we vanavond ook in het Van Tuylpark. Doeg!
2: Oeh, lekker, doeg! Get ready for the launch.

leidt ze alvast al bij de Zoetermeerse Stadsradio. We gaan even een blik werpen op het laatste nieuws. Want de gemeente Zoetermeer uit stevige kritiek op de nieuwe plannen voor het openbaar vervoer in onze stad. De vervoerder EBS wil vanaf volgend jaar in meerdere woonwijken minder vaak gaan rijden. En volgens het stadsbestuur staat dat haaks op de ambitie om het OV juist aantrekkelijker te maken en inwoners uit die auto te krijgen. Vooral de wijzigingen op buslijn 70 en 71 baren zorgen. Deze lijnen verbinden onder meer Noordhoven, natuurlijk Rokkeveen en Lansingerland met Centrum West. Ze gaan dus minder vaak rijden. En op werkdagen daalt de frequentie van 4 naar 2 keer per uur. En 's avonds zelfs naar 1 keer per uur. En in het weekend wordt het ook maar 1 bus per uur. En ook ziet het er naar uit dat de bus minder gaat rijden naar het Haga ziekenhuis. Ja, dat is best wel zorgwekkend, hè? Bizar. Ja, ze zeggen, ja, er wordt dan te weinig gebruik van gemaakt. Maar dan denk ik, ja, die mensen die er gebruik van maken, die zijn er heel erg blij mee. En je wilt toch ook dat de senioren zich een beetje kunnen verplaatsen. Gelukkig heb je tegenwoordig die bus, hè, die speciale opstapbus. Die wordt gerund door vrijwilligers. Dat vind ik wel een geweldig initiatief. Nou goed, het laatste nieuws lees je altijd bij ons terug op onze site zfmzoetermeer.nl. En natuurlijk via de socials van ZFM. En dit is Lucas Graham. One.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 12 uur.
0: Zoetermeer uit stevige kritiek op plannen van vervoerders EBS, HTM en RET. In meerdere woonwijken dreigen bussen volgend jaar minder vaak te rijden. Op lijnen 70 en 71 wordt de frequentie gehalveerd, met 's avonds nog maar 1 bus per uur. Volgens de gemeente verslechtert daardoor de bereikbaarheid. Onder meer van het Haga ziekenhuis. Zoetermeer vreest dat inwoners vaker de auto nemen. En een 15-jarige jongen is in Zoetermeer zwaar gewond geraakt bij een mishandeling en beroving. Hij werd eerst opzettelijk aangereden door een auto en daarna geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep 2 gebroken armen op en zijn tas werd gestolen. Het gebeurde allemaal eind januari. De zaak kwam aan bod in het opsporingsprogramma Team West. De politie heeft nu beelden van verdachten en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt gezocht naar een persoon met een hond die mogelijk iets heeft gezien. En ook in Zoetermeer staan we vandaag uitgebreid stil bij onze vrijheid. Tot 11 uur vanavond kan je terecht in het Van Tuylpark. Op het gratis toegankelijke festival treden onder andere André Hazes, Bankzitters en DJ Jean op. Bezoekers kunnen het terrein bereiken per fiets, auto of met Randstadrail lijn 4. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens

0: op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: The best grill food in town.
3: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
2: Jeruzalem, the original.
4: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: bijzonder wordt. Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. Eén professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
1: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
2: Dat is wel zo prettig ondernemen.
1: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. Eén telefoontje en het is geregeld.
2: Zonder keuzemenu?
1: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam Brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
3: Jeruzalem, aan de Van Leeuwen.

0: Jeruzalem.
1: Dave is uitgelaten. En dit, dit is Dave.
2: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
3: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
4: Dankzij de hulphond vindt mijn zoontje zijn behandelingen minder spannend.
5: De therapie met Haley heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.
4: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 1 uur.
0: Zoetermeer uit stevige kritiek op plannen van vervoerders EBS, HTM en RET. In meerdere woonwijken dreigen bussen volgend jaar minder vaak te rijden. Op lijnen 70 en 71 wordt de frequentie gehalveerd, met 's avonds nog maar 1 bus per uur. Volgens de gemeente verslechtert daardoor de bereikbaarheid. Onder meer van het Haga ziekenhuis. Zoetermeer vreest dat inwoners vaker de auto nemen. En een 15-jarige jongen is in Zoetermeer zwaar gewond geraakt bij een mishandeling en beroving. Hij werd eerst opzettelijk aangereden door een auto en daarna geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep 2 gebroken armen op en zijn tas werd gestolen. Het gebeurde allemaal eind januari. De zaak kwam aan bod in het opsporingsprogramma Team West. De politie heeft nu beelden van verdachten en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt gezocht naar een persoon met een hond die mogelijk iets heeft gezien. En ook in Zoetermeer staan we vandaag uitgebreid stil bij onze vrijheid. Tot 11 uur vanavond kan je terecht in het Van Tuylpark. Op het gratis toegankelijke festival treden onder andere André Hazes, Bankzitters en DJ Jean op. Bezoekers kunnen het terrein bereiken per fiets, auto of met Randstadrail lijn 4. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
3: Geen verrassingen achteraf. Alles vooraf duidelijk.
4: Dat is wel zo prettig ondernemen.
3: Precies. Vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
4: Zonder keuzemenu?
3: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
2: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
5: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave.
6: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
7: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
8: Dankzij de hulphond vindt mijn zoontje zijn behandelingen minder spannend.
9: Door therapie met Heli heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.
10: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: The best grilled food in town.
13: Jerusalem, the original.
14: De legendarische Grill Room Jeruzalem is verhuisd van Centrum West naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spare ribs. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.

0: Sam Vanger. En Olivia Dean en Rain Me In op dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag 2026. Dit is de middagshow van ZFM met nu BTS.
1: We are BTS.

Shawn Mendes en There's Nothing Holding Me Back in de middagshow van ZFM op dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. Misschien ga je vandaag wel naar een bevrijdingsfestival. Of iets anders leuks, nou ja, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van je vrije dag op een vrijdagsdag. Ja. Zometeen Thomas Quay, Sam Jeus onderweg. Maar eerst is dit Jelly Roll en I'm Good bij ZFM. Hey.

0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.
1: Het kan zijn dat vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika, waar een virus is uitgebroken, elkaar hebben besmet. Het virus wordt vaak overgedragen door muizen en ratten, maar de WHO denkt ook aan mens-op-mens besmetting als mensen heel dicht bij elkaar zijn. Een Nederlands stel en een Duitse vrouw aan boord overleden. Ook studenten hier zijn de dupe van de grote hack van Amerikaanse onderwijssoftware. BNR heeft de lijst gezien met alle getroffen instellingen en er zitten ook tientallen hogescholen en universiteiten in ons land bij. Hackers hebben gegevens in handen als namen en mailadressen. Wachtwoorden en ID-bewijzen zouden veilig zijn. Weer een anti-Joods incident in Londen. Deze keer werd brand gesticht bij een voormalige synagoge. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Maar dat maakt de impact op de Joodse gemeenschap niet minder, stelt de politie. Die onderzoekt of er een link is met eerdere incidenten, zoals het neersteken van twee Joodse mannen. En de ambassadeurs van de vrijheid zijn op weg gegaan naar de bevrijdingsfestivals. Eigenlijk hadden ze allemaal met helikopters moeten vertrekken, maar zangeres Carzo moest door het slechte weer met de auto naar Limburg. La Fuente, Rolf Sanchez en leden van de Josti-band konden wel vliegen. Ze doen ieder meerdere festivals aan. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
3: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
4: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, Grand Café.

je. En je zou maar op vakantie gaan naar Italië. Ineens kijk je hem aan en denk je, is het hem echt? En zegt hij, ciao, sono Giamino, come stai? En denk je, is het hem echt? Is het Daminio David? Nou, de kans dat je hem tegenkomt is denk ik heel erg klein. Maar hij was ooit in Nederland natuurlijk, hè, met het Eurovisie Songfestival 5 jaar geleden. Won hij ook met zijn band en dacht iedereen, nou, nu wordt Maneskin een gigantisch grote band. Nou, dat werd het op zich ook. Maar dat hij voor zijn solo carrière heeft gekozen, dat vind ik zo ontzettend stoer. En met succes. Talk to me, Daminio David, in de middagshow met nu Susanna Vleet.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 2 uur.
0: Zoetermeer uit stevige kritiek op plannen van vervoerders EBS, HTM en RET. In meerdere woonwijken dreigen bussen volgend jaar minder vaak te rijden. Op lijnen 70 en 71 wordt de frequentie gehalveerd, met 's avonds nog maar 1 bus per uur. Volgens de gemeente verslechtert daardoor de bereikbaarheid. Onder meer van het Haga ziekenhuis. Zoetermeer vreest dat inwoners vaker de auto nemen. En een 15-jarige jongen is in Zoetermeer zwaar gewond geraakt bij mishandeling en beroving. Hij werd eerst opzettelijk aangereden door een auto en daarna geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep 2 gebroken armen op en zijn tas werd gestolen. Het gebeurde allemaal eind januari. De zaak kwam aan bod in het opsporingsprogramma Team West. De politie heeft nu beelden van verdachten en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt gezocht naar een persoon met een hond die mogelijk iets heeft gezien. En ook in Zoetermeer staan we vandaag uitgebreid stil bij onze vrijheid. Tot 11 uur vanavond kan je terecht in het Van Tuylpark. Op het gratis toegankelijke festival treden onder andere André Hazes, Bankzitters en DJ Jean op. Bezoekers kunnen het terrein bereiken per fiets, auto of met Randstadrail lijn 4. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Food in town. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Jeruzalem, the original. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill.

0: bijzonder wordt.
1: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave. Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
0: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels

0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.
1: Door het hele land zijn de 14 bevrijdingsfestivals begonnen. De officiële start is nu zo'n beetje in Utrecht. Daar steekt premier Jetten samen met schrijver en presentator Splinter Chabot het bevrijdingsvuur aan. De ambassadeurs van de vrijheid gaan de festivals af om op te treden, onder andere DJ La Fuente. Tientallen onderwijsinstellingen in ons land hebben te maken met de hack van Amerikaanse software. Volgens BNR gaat het om bijvoorbeeld de Universiteit in Amsterdam, de Hogescholen in Den Haag en het Grafisch Lyceum in Haarlem. Wereldwijd zijn de gegevens gestolen van bijna 300 miljoen studenten en docenten, vooral namen en mailadressen. Vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika hebben mogelijk elkaar besmet met het Hanta-virus. Normaal gesproken wordt het overgedragen door muizen en ratten, maar in dit geval zaten mensen vrij dicht op elkaar en kon het ook zo, denkt de WHO. Door het virus overleden 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar. En een record aantal mensen wil meedoen met de Marathon van Londen volgend jaar april. Vorig jaar waren er dik 1,1 miljoen inschrijvingen, nu zijn het er ruim 1,3 miljoen. Maakt de Londense tot de populairste marathon, zegt de organisatie. Die denkt erover om volgend jaar in 2 dagen 100.000 deelnemers toe te laten. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
3: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
4: Dat is wel zo prettig ondernemen.
3: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
4: Zonder keuzemenu,
3: gewoon direct contact. Korte lijnen.
2: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: The best grill food in town.
7: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
6: Jeruzalem, the original.
7: Jeruzalem. Aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.
8: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner. Aan de Dorpstraat 114A.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 3 uur.
0: Zoetermeer uit stevige kritiek op plannen van vervoerders EBS, HTM en RET. In meerdere woonwijken dreigen bussen volgend jaar minder vaak te rijden. Op lijnen 70 en 71 wordt de frequentie gehalveerd, met 's avonds nog maar 1 bus per uur. Volgens de gemeente verslechtert daardoor de bereikbaarheid. Onder meer van het Haga ziekenhuis. Zoetermeer vreest dat inwoners vaker de auto nemen. En een 15-jarige jongen is in Zoetermeer zwaar gewond geraakt bij een mishandeling en beroving. Hij werd eerst opzettelijk aangereden door een auto en daarna geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep 2 gebroken armen op en zijn tas werd gestolen. Het gebeurde allemaal eind januari. De zaak kwam aan bod in het opsporingsprogramma Team West. De politie heeft nu beelden van verdachten en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt gezocht naar een persoon met een hond die mogelijk iets heeft gezien. En ook in Zoetermeer staan we vandaag uitgebreid stil bij onze vrijheid. Tot 11 uur vanavond kan je terecht in het Van Tuylpark. Op het gratis toegankelijke festival treden onder andere André Hazes, Bankzitters en DJ Jean op. Bezoekers kunnen het terrein bereiken per fiets, auto of met Randstadrail lijn 4. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.

0: soulfood, barbecue en Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpsstraat 114A, Zoetermeer. Caribbeancorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpsstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrits van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpsstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
4: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
5: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
6: Dat is wel zo prettig ondernemen.
5: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
6: Zonder keuzemenu?
5: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
4: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
7: The best grill food in town.
8: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
7: Jeruzalem, the original.
8: Jeruzalem. Aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.

0: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De Vrijdingsdag 2026 is nu echt begonnen. Premier Jette en schrijver Splinter Chabot staken een uur geleden een bevrijdingsvuur aan in de Dom in Utrecht. Jette zei dat alles tegenwoordig zwart en wit is en sprak de hoop uit dat we weer een beetje openstaan voor de mening van een ander. Dat is volgens hem ook vrij zijn. Een belangrijk moment voor mensen die vastzitten op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdië in Afrika. Ze krijgen zo bezoek van artsen die gaan kijken hoe ze eraan toe zijn en of het schip binnenkort naar Spanje kan. Op het schip zijn 3 mensen overleden, ook 2 Nederlanders, mogelijk door een virus. In België zijn 5 Nederlanders opgepakt die verdacht worden van drugshandel. De politie had een tip gekregen dat er opvallend veel bedrijvigheid was in een loods bij Antwerpen. Toen agenten een kijkje gingen nemen, vonden ze zeker 200 kilo coke in de loods zelf en een auto in de buurt. Er is ook een Belg opgepakt. Eind vorige week liep er tot 2 keer toe een naakte man midden op een druk kruispunt in Tilburg rond. En nu komt de regionale omroep met een naakte man in een park in Eindhoven. Hij werd daar vanochtend gevonden door surveillerende agenten. De man was dronken en kreeg daar een bekeuring voor en hij kreeg ook een boete voor naaktlopen. Het weer nu van Weer Online. Mensen die Bevrijdingsdag vieren hebben het het lekkerst in het noorden en westen, want daar is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan wat regen vallen. Het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP. ZFM.
1: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. The best grill!
1: Food in town. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Jeruzalem, the original. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 4 uur.
0: Zoetermeer uit stevige kritiek op plannen van vervoerders EBS, HTM en RET. In meerdere woonwijken dreigen bussen volgend jaar minder vaak te rijden. Op lijnen 70 en 71 wordt de frequentie gehalveerd, met 's avonds nog maar 1 bus per uur. Volgens de gemeente verslechtert daardoor de bereikbaarheid. Onder meer van het Haga ziekenhuis. Zoetermeer vreest dat inwoners vaker de auto nemen. En een 15-jarige jongen is in Zoetermeer zwaar gewond geraakt bij een mishandeling en beroving. Hij werd eerst opzettelijk aangereden door een auto en daarna geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep 2 gebroken armen op en zijn tas werd gestolen. Het gebeurde allemaal eind januari. De zaak kwam aan bod in het opsporingsprogramma Team West. De politie heeft nu beelden van verdachten en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt gezocht naar een persoon met een hond die mogelijk iets heeft gezien. En ook in Zoetermeer staan we vandaag uitgebreid stil bij onze vrijheid. Tot 11 uur vanavond kan je terecht in het Van Tuylpark. Op het gratis toegankelijke festival treden onder andere André Hazes, Bankzitters en DJ Jean op. Bezoekers kunnen het terrein bereiken per fiets, auto of met Randstadrail lijn 4. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
3: Geen verrassingen achteraf. Alles vooraf duidelijk.
4: Dat is wel zo prettig ondernemen.
3: Precies. Vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
4: Zonder keuzemenu?
3: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
2: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
5: The best grill food in town.
6: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
7: Jeruzalem, the original.
8: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpsstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpsstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
11: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

Somjeu en Multicolor bij ZFM Zoetermeer. Deze bijzondere dag, het is vandaag natuurlijk 5 mei. De dag van de bevrijding. Dus we staan allemaal stil bij onze vrijheid. En dat kan je ook uitgebreid doen in Zoetermeer. Want ja, je kunt het een keer recht in het Van Telpark. Want daar wordt het Bevrijdingsfestival 2026 georganiseerd. En hoe de line-up eruit ziet, ga ik je zometeen vertellen. En misschien ben je wel op dit moment al onderweg naar het Van Telpark. Heel veel plezier daar. Ik heb even gekeken naar het weerbericht. Nou, het blijft gewoon droog. Dus dat is goed nieuws. Nou, zitten we er klaar voor? Ik heb in ieder geval gewoon de lekkerste radio-hits voor je. Zoals je van ons gewend bent.

Het Savri Duo en Michael McDonald en Sweet Freedom. Was dat bij de Zoetermeerse Stadsradio. Ja, zoals beloofd gaan we even de line-up doornemen van het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival in Zoetermeer. Nou, wat kunnen we allemaal verwachten? Nou, even kijken hoor. Onder andere Billy Dance. Ja, die begint zometeen om 16:30 tot aan 17:00. Dan is van 17:00 tot 17:30 Prins van Oranje. Ja, die is er ook, PC van Oranje. Om 17:30 Replay. Oh, dat wordt even lekker zwijmelen. Never, nooit meer. En dan hebben we om 18:30 het feestteam tot 19:00. En dan hebben we natuurlijk ook niemand minder dan André Hazes junior. Begint om 19:30 tot 20:00. Wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk House, Quake en Glenn Helder. 8:15 tot 21:15. Ja, dat zijn toch wel een beetje de acts waar we het vanavond van moeten hebben. Er is ook nog een Vrijheidsplein. En ik heb gekeken dat daar ook best wel leuke artiesten staan. Onder andere om 19:45 DJ Jean. Ja, leuk. Gaat een uur lang draaien. Get ready for the launch. En ook om 21:00 tot 22:00 Q-Music met het Foutenuur. Ook lokaal talent Peter Lahey om 18:00. Nou goed, ik zou zeggen, het maakt ook allemaal niet uit wie er gaan optreden. Ga gewoon lekker kijken daar, zou ik zeggen. In het Van Telborg en vier met elkaar de vrijheid. Ja, en omdat André Hazes junior vanavond toch wel echt de hoofdact is om 19:30, zou ik zeggen, gaan we lekker André Hazes junior draaien in de double play. Zometeen, hey ouwe, maar eerst

0: ZFM presenteert...
1: Mark's Stamgast.
2: Hello. Mamadou is on the radio.
3: Mamadou, vandaag een bijzondere dag. Bevrijdingsdag natuurlijk. Ja. Hè? Is dat dan ook voor jou een moment van bezinning?
2: Het is een kenmerkende datum. De dag, ja, dat wordt ingevuld met festiviteiten. En ik hoop dat mensen zich ook gaan gedragen. En de troep opruimen, de bekertjes en noem het allemaal op. En dat we elkaar echt in de ogen kijken en zeggen... ja, ik heb het net gepost. Wat mogen we toch dankbaar zijn met deze, wat ze zeggen, blauwe aarde. Hè? En op de ene helft is de oorlog. Terwijl wij aan het praten zijn, vluchten de mensen, hebben mensen geen onderdak. Laten we daar en zo voor de gezondheid. Hè, we hebben gezondheid hier, we hoeven geen dagen te lopen om bij de dokter te komen. Laten we die dingen benoemen. Als je dingen benoemt in jezelf, dan ga je het ook waarderen. Maar als je het langs je heen laat gaan.
3: Ja.
2: Voor mij is het ook heel belangrijk dat we aan alle mensen denken.
3: Ja.
2: Want soms heb ik het gevoel dat we... Ja, het ene jaar doen we die. Je begrijpt wat ik bedoel. Het jaar daarop doen we een slavenverleden.
3: Ja.
2: Iets wat iedere dag nog steeds naar voren komt. Gruwelijke misdaden van mensen. Net als wij, maar dan met een tikje los. Dit mag nooit meer gebeuren. En voor mij staat vrede op nummer 1. Het doel. Mooie uitspraak van de Dalai Lama ooit. Als we allemaal 1 minuut... denken aan vrede. Dus alle mensen, 1 minuut denken aan geen haat, geen discriminatie, geen rassenverspreidingen enzovoort. Je hoort mijn stem, wordt al trillerig wat het al is. Respect naar elkaar. Het begon vroeger met spruitjes naast de deur. En dan zei mijn moeder, nou, dat ruikt niet echt fijn, maar ik wil het wel een keer proberen. En uiteindelijk werden het Indische spruitjes. Dus het is ook wat je elkaar wenst. Geluk, vrede, saamhorigheid en liefde. Liefde is iets wat we kennen alleen maar van een verliefstel of weet ik veel wie. Het is liefde naar elkaar. Dat we zeggen we zijn uniek. We zijn een unieke iets op deze aarde. Dus niemand is beter en anders dan een andere. Huidskleur doet er niet toe, want de meeste mensen liggen straks in de zon te bakken. En dan zegt ze altijd nog tegen mij, moet je niet weg? Nou, nee. Of gebruik jij ook factor 5? Nee, heb ik niet nodig. Echt verdraagzaamheid, dat is echt voorop. En daarna weer verbinding. Wat Mamadou altijd zegt, ik woon hier al, ik wil mijn leeftijd niet noemen, want ik hou van jeugdig, fris en fruitig. Maar ik heb het wel zien veranderen. En ik wil het weer zien veranderen door elkaar toe te laten. En dankbaar te zijn bij elkaar te zijn.
3: Oké, nou mooi Mamadou. Ja, is het genoeg? Ja, ik gooi er een muntje in en het gaat maar door.
2: Het kan komen in mijn ogen, want het kan echt beter. En wij kunnen een voorbeeld zijn voor de wereld. Want iedereen kijkt wel naar dit kleine landje en denkt nu, goh, we staan in gevaar. Maar als we 1 minuut gewoon visualiseren dat het wel vredig kan hier bij ons.
3: Nou,
2: dan stralen we het uit naar de rest van de wereld.
3: Gaan we dat maar doen. Mamadou, ik wens je vandaag een hele mooie dag. En geniet
2: ook
3: van alle festiviteiten.
2: Maak er wat van. Maak mooie foto's op de festiviteiten. We hebben Irene met muziek volgens mij ook. Groet elkaar, wees lief naar elkaar. En zeg vooral toedeloe, how are you? Have a nice day. Bye bye, zwaai zwaai.
3: Dag.

André Hazes junior in de dubbelplay. Hey Alde. Ja, dat hebben we bewust gedraaid. Omdat om 19:30 vanavond staat André Hazes junior in het Van Telpark op het Bevrijdingsfestival. Dus ik zou zeggen, haast je, trek je mooie kleren aan, doe een luchtje op en haar in het gel. Dan kan je daar lekker terecht voor een leuk feest in het Van Telpark. En dit is Direct and Won't Fall.

Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het gaat om de bestuurder van een bus die achterop een vrachtwagen knalde. Op dat stuk snelweg zijn wel vaker ongelukken. En die hebben te maken met files door grenscontroles. Bij die ongelukken zijn al meerdere doden gevallen. Het is een traditie, het jaarlijkse vrijheidsdefilé in Wageningen. En ook nu weer is het een drukte van je welste. Met mensen die naar de optocht van de veteranen kijken. Ze klappen voor Nederlanders, Britten en Canadezen die meevochten bij de bevrijding. In het centrum is ook een demonstratie van pro-Palestijnen en die verloopt rustig. Het ging niet helemaal lekker op het bevrijdingsfestival in Haarlem, vooral met kinderen, want die kwamen in de verdrukking, meldt NA Nieuws. Ze kwamen voor de bankzitters die een half uur geleden begonnen aan hun optreden. Vorig jaar waren er ook al problemen in Haarlem, toen rond een optreden van Roxy Dekker. Het gaat redelijk met de witsnuitdolfijn die eergisteren aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee. Hij wordt nu verzorgd in een opvangcentrum in Annapallona en gaat volgens de regionale omroep met stapjes vooruit. Het is alweer 15 jaar geleden dat er in Nederland een witsnuitdolfijn aanspoelde. Die overleefden het niet. Het weer nu van Weer Online.

0: Jeruzalem.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

stil bij onze vrijheid. En dat kan je ook doen in het Van Telpark nog tot vanavond 11 uur. Want het Van Telpark is weer omgedoopt tot een prachtig festivalterrein voor het 5 mei bevrijdingsfestival.

Beatles, I Don't Need a Man. Ja, er is nieuws over de Pussycat Dolls. Ik dacht, wat? Ja, de De Pussycat Dolls hebben bijna alle optredens van hun aanstaande reunietour in Noord-Amerika geannuleerd. Maakte de groep zelf bekend via social media. Volgens de verklaring is de beslissing moeilijk en natuurlijk hartverscheurend. Maar noodzakelijk, na een eerlijke evaluatie. Een duidelijke reden geeft de groep eigenlijk niet. Al wordt er in verschillende media gespeculeerd dat de kaartverkoop toch een beetje tegenvalt. Eén optreden blijft wel staan op 6 juni. In West Hollywood. Goed nieuws is er wel voor Europese fans. De shows hier gaan vooralsnog gewoon door. De groep zegt hard te werken aan een spectaculaire comeback. De tour start op 9 september in Kopenhagen en komt ook naar Nederland. Op 27 september staan de Pussycat Dolls in Amsterdam. Ja, ik ben benieuwd hoor, of ze ook echt gaan komen dan. Want ja, als ze dan een flinke aantal optredens hebben geannuleerd in Noord-Amerika, komen ze dan wel naar Nederland, is natuurlijk de grote vraag. Goed, dat waren de Pussycat Dolls in ieder geval. I Don't Need a Man. Hey, en wil je zelf een lekkere plaat aanvragen? Ik zou het trouwens heel erg leuk vinden om even wat van je te horen. Dan kan je lekker een plaat aanvragen via de site zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. En dan druk je links onderaan op het WhatsApp-icoontje. Dan kunnen we samen appen. Dus laat even wat van je horen. Dit is Kensington.

David Guetta en Sia en Beautiful People. Zo, lieve mensen en mooie mensen. We gaan zo richting het nieuws. Het lokale nieuws. En daarna ben ik bij je terug met de middagshow nog tot aan 7 uur. En ook deze plaat is voor je onderweg. Lola Jong en Messi hoor je zo. Maar eerst Robin S. Lekker dansen. Show me love.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 5 uur.
0: Zoetermeer uit stevige kritiek op plannen van vervoerders EBS, HTM en RET. In meerdere woonwijken dreigen bussen volgend jaar minder vaak te rijden. Op lijnen 70 en 71 wordt de frequentie gehalveerd, met 's avonds nog maar 1 bus per uur. Volgens de gemeente verslechtert daardoor de bereikbaarheid. Onder meer van het Haga ziekenhuis. Zoetermeer vreest dat inwoners vaker de auto nemen. En een 15-jarige jongen is in Zoetermeer zwaar gewond geraakt bij een mishandeling en beroving. Hij werd eerst opzettelijk aangereden door een auto en daarna geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep 2 gebroken armen op en zijn tas werd gestolen. Het gebeurde allemaal eind januari. De zaak kwam aan bod in het opsporingsprogramma Team West. De politie heeft nu beelden van verdachten en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt gezocht naar een persoon met een hond die mogelijk iets heeft gezien. En ook in Zoetermeer staan we vandaag uitgebreid stil bij onze vrijheid. Tot 11 uur vanavond kan je terecht in het Van Tuylpark. Op het gratis toegankelijke festival treden onder andere André Hazes, Bankzitters en DJ Jean op. Bezoekers kunnen het terrein bereiken per fiets, auto of met Randstadrail lijn 4. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
3: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
4: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
4: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu?
4: Gewoon direct contact, korte lijnen.
3: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antivlam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
6: The best grill food in town.
7: Mmm, zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
6: Jeruzalem, the original.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpsstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrips van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpsstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
10: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

Puente en I Want You bij ZFM Zoetermeer. Zo, een heel hartelijk welkom. Dit is de Zoetermeerse Stadsradio en het komende uur heb ik de lekkerste radiohits. We gaan er gewoon een feest van maken op deze bijzondere dag 5 mei. Het Bevrijdingsfestival is natuurlijk ook vandaag in Zoetermeer. Begint allemaal om 12 uur in het Van Telpark natuurlijk. En vanavond dan ook allemaal mooie optredens van diverse artiesten. Dus dat belooft weer heel erg gaaf te worden en de toegang is natuurlijk gewoon helemaal gratis. Zo, we gaan er tegenaan. Zometeen Maroon 5, Memories. Maar eerst Prince, I will die for you.

0: muziek van Sombar en Home Wrecker.
1: Wat gaat het weer doen?
0: Willen we allemaal weten, hè, op deze dag. 5 mei bevrijdingsfestival is natuurlijk. Dus ik kan je vertellen dat we het vandaag zeker droog gaan houden. Er is wel kans op wat bewolking, maar we gaan op sommige momenten ook wel de zon zien. En het wordt maximaal 13 graden, dus dat is niet mega warm. Maar goed, het wordt in ieder geval een feestelijke bevrijdingsdag voor de hele provincie Zuid-Holland als je kijkt naar het weerbeeld. Nou, morgen wordt de temperatuur iets lager nog, 12 graden. Wel periode met zon, maar ook wolken. En donderdag meer zon, het wordt dan 16 graden. En vrijdag gaan we weer richting de 20 graden. Ja!
1: Wat gaat het weer doen?
0: En ook zaterdag 20 graden, dus dat is goed nieuws. En het is Rhythm.

Zoo. De nieuwe track van Shakira. Echt zo'n lekkere amazing plaat. Zoo was dat. Met ook onderweg Offenbach, Miles Away. En ook het laatste nieuws ga ik voor je draaien. En daarna ben ik bij je terug met Reinier Zonneveld en Loco Loco. Echt zo'n lekkere plaat op deze bevrijdingsdag. En we gaan even bellen met Irene van Uit. Zij zet voor ons even alle toffe parties in de spotlight. En dit is Marco Borsato. Vrij zijn.

0: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. De kogel is door de kerk. Drie opvarenden die ziek zijn geworden op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika worden zo snel mogelijk naar Nederland gebracht. En er zit ook een Nederlander bij. Ze zijn misschien besmet met een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Het is niet zeker of dat aan boord is gebeurd. De verpakkingsindustrie komt met een loterij om mensen over te halen meer blikjes en flessen in te leveren. Je krijgt niet alleen het statiegeld terug, maar ook een digitaal lot waarmee je tot €400 kunt winnen. De actie duurt een paar weken. Mensen leveren de blikjes wel in, maar niet alles. En met deze actie moet daar verandering in komen. De optredens van Chef Special op de bevrijdingsfestivals in Utrecht en Assen gaan niet door. De griep heeft besloten om ook bij ons langs te komen. We balen er ontzettend van, zegt de band. Chef Special wordt in Utrecht vervangen door Miss Montreal en in Assen door Xander de Bouisanier. En een opvallende stap van de directeur van Milieudefensie, want die gaat werken bij Tata Steel. Hij moet daarom meteen stoppen bij de Milieuclub. Bij Tata wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie is teleurgesteld en begrijpt er niks van dat hij overstapt naar een van de grootste vervuilers van Nederland. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het Zuidoosten de kans op regen toe en later op meer plaatsen. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, in het zuiden en het midden van het land dan regen en het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Vertraging is iets groter geworden op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam, want er is een ongeluk gebeurd bij Rijswijk. De oprit is daar dicht en ook twee rijstroken zijn afgesloten. Daardoor 6 kilometer file vanaf knooppunt Hofvliet, 20 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. Ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar er staat nog wel 10 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Jeruzalem, aan de Van Leer.

0: Voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: moment bijzonder wordt.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Reinier Zonneveld en Gordo en Loco Loco Loco. Nou, we gaan vanavond ook helemaal loco. Want je kunt natuurlijk vanavond terecht in het Van Telpark voor het Bevrijdingsfestival 2026. En met een hele toffe line-up. Zometeen bespreken we de line-up met onze eigen Irene. Natuurlijk van de Uitjes is zij. Je hoort er iedere zaterdag op deze zender tussen 10 en 1 met Uit. Dat doen we zometeen. En ik heb de lekkerste radiohits natuurlijk. Lucas Graham, 7 Years, komt er voor je aan. En MC Hammer, You Can Touch This. Maar eerst Nena en Kim Wild. Any place, anywhere, anytime.

0: van Nena en Kim Wild. Any place, anywhere, anytime.
1: Dit is Uit.
0: En vandaag natuurlijk een hele bijzondere dag. Want vandaag staan we stil bij de vrijheid. En dat doen we in Zoetermeer altijd uitgebreid. Met een fantastisch bevrijdingsfestival dit jaar in het Van Tuylpark. En Irene is nu bekend van ons radioprogramma Uit. En je hoort er zaterdag weer tussen 10 en 1 op deze zender. Zo Irene, jij bent eventjes in het programma gedoken. Wat kunnen we vandaag verwachten wat betreft het bevrijdingsfestival?
2: Ja, het wordt weer één groot feest vandaag in Zoetermeer, zoals altijd. Alleen dit keer natuurlijk op een nieuwe locatie. Dat is het Van Tuylpark. Dat zit daar naast het nieuwe zwembad en de Zilverdoom. Dat is natuurlijk een groter terrein, zodat we er nog meer mensen kwijt kunnen. Want voorheen hadden daar altijd, was het toch redelijk snel vol. Omdat ze heel veel mensen op afkwamen. Maar nu een mooie locatie Van Tuylpark. Er komen echt wel goede artiesten ook. Zoals, ik ben helemaal fan van de band Replay. Die komt vanaf 5:30 komen ze daar. Ik zie hier ook André Hazes junior vanaf 7:30. Ook niet de minste. En om 9:45 dan sluiten de Dirty Daddies af. En dat is allemaal op de mainstage. Want je hebt dus nog een podium en dat is het Bevrijheidsplein. Ik zie hier ook Peter LaHaye om 6:00. Dat is de Zoetermeerse zanger. Die goed kan zingen, dus ga daar ook naartoe even kijken. Maar om 7:15 ook DJ Jean.
0: Oh leuk, get ready for the launch.
2: Ja, die wil ik zeker niet missen. Dus 7:15 vandaag dus op het Bevrijheidsplein. Dus het wordt één groot feest. Ik zie ook Q-Music, het Foute Uur. En het wordt afgesloten daar door DJ Rick. Dus genoeg keuze voor jong en oud om even lekker feest te vieren daar.
0: Precies, en wil je de hele lijn nog eens nalezen, dan kan je terecht op de site hetbevrijdingsfestival.nl. Nou, dat belooft weer één groot feest te worden, Irene.
2: Yes.
0: En wellicht gaan we elkaar daar nog even treffen in het Van Tuylpark en gaan we samen de vrijheid vieren.
2: Ja, ongetwijfeld. Nou, wie weet tot vandaag, Mark en alle luisteraars. En veel plezier, hè. Vier met z'n allen de vrijheid, want dat is ook belangrijk.
0: En dan hoor je nu op de radio DJ Jean met The Launch. Want die zien we vanavond ook in het Van Tuylpark. Doeg!
2: Oeh, lekker! Doeg!

De Leidse alvast al bij de Zoetermeerse Stadsradio. We gaan even een blik werpen op het laatste nieuws. Want de gemeente Zoetermeer uit stevige kritiek op de nieuwe plannen voor het openbaar vervoer in onze stad. De vervoerder EBS wil vanaf volgend jaar in meerdere woonwijken minder vaak gaan rijden. En volgens het stadsbestuur staat dat haaks op de ambitie om het OV juist aantrekkelijker te maken en inwoners uit die auto te krijgen. Vooral de wijzigingen op buslijn 70 en 71 baren zorgen. Deze lijnen verbinden onder meer Noordhoven, natuurlijk Rokkeveen en Lansingerland met Centrum West. Ze gaan dus minder vaak rijden. En op werkdagen daalt de frequentie van 4 naar 2 keer per uur. En 's avonds zelfs naar 1 keer per uur. En in het weekend wordt het ook maar 1 bus per uur. En ook ziet het er naar uit dat de bus minder gaat rijden naar het Haga ziekenhuis. Ja, dat is best wel zorgwekkend, hè? Bizar. Ja, ze zeggen, ja, er wordt dan te weinig gebruik van gemaakt. Maar dan denk ik, ja, die mensen die er gebruik van maken, die zijn er heel erg blij mee. En die willen toch ook dat de senioren zich een beetje kunnen verplaatsen. Gelukkig heb je tegenwoordig die bus, hè, die speciale opstapbus. Die wordt gerund door vrijwilligers. Dat vind ik wel een geweldig initiatief. Nou goed, het laatste nieuws lees je altijd bij ons terug op onze site zfmzoetermeer.nl. En natuurlijk via de socials van ZFM. En dit is Lucas Graham. What?

0: voor je aan. Maar eerst MC Hammer. You can touch this.
1: Can't touch this. Can't touch this.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 6 uur.
0: Zoetermeer uit stevige kritiek op plannen van vervoerders EBS, HTM en RET. In meerdere woonwijken dreigen bussen volgend jaar minder vaak te rijden. Op lijnen 70 en 71 wordt de frequentie gehalveerd, met 's avonds nog maar 1 bus per uur. Volgens de gemeente verslechtert daardoor de bereikbaarheid, onder meer van het Haga ziekenhuis. Zoetermeer vreest dat inwoners vaker de auto nemen. En een 15-jarige jongen is in Zoetermeer zwaar gewond geraakt bij een mishandeling en beroving. Hij werd eerst opzettelijk aangereden door een auto en daarna geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep 2 gebroken armen op en zijn tas werd gestolen. Het gebeurde allemaal eind januari. De zaak kwam aan bod in het opsporingsprogramma Team West. De politie heeft nu beelden van verdachten en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt gezocht naar een persoon met een hond die mogelijk iets heeft gezien. En ook in Zoetermeer staan we vandaag uitgebreid stil bij onze vrijheid. Tot 11 uur vanavond kan je terecht in het Van Tuylpark. Op het gratis toegankelijke festival treden onder andere André Hazes, Bankzitters en DJ Jean op. Bezoekers kunnen het terrein bereiken per fiets, auto of met Randstadrail lijn 4. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
3: The best grill food in town.
4: Mmm, zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
5: Jeruzalem, the original.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

De beste mix van classics en hits. Dit was Hip to be Square. Zo, het is 6 uur geweest. Tot aan 7 uur heb ik de lekkerste radiohits voor je. Doen we iedere werkdag. Hè? En tussen 6 en 7 altijd iets meer ruimte voor classics. Wat dacht je van Dan Hartman? Relight My Fire. En Fleetwood Mac. En Dreams komt er voor je aan. Ja, en ik hoop stiekem natuurlijk dat je wel op dit moment al lekker onderweg bent naar het Van Telpark in Zoetermeer. Naar het Bevrijdingsfestival. Tot 11 uur vanavond kun je daar dus terecht met optredens van onder andere DJ Jean, André Hazes Junior en ook Replay natuurlijk. Dat wordt echt zwijmende geblazen. Nou, heel veel plezier als je onderweg bent. Ik zorg in ieder geval voor de lekkerste radiohits. En dit is Taylor Dane en Tell It To My Heart.

0: best I ever had.
1: ZFM presenteert Mark's Stamgast.
2: Hello, Mamadou is on the radio.
0: Mamadou, vandaag een bijzondere dag. Bevrijdingsdag natuurlijk. Ja. Hè? Is dat dan ook voor jou een moment van bezinning?
2: Het is een kenmerkende datum. De dag, ja, dat wordt ingevuld met festiviteiten. En ik hoop dat mensen zich ook gaan gedragen. En de troep opruimen, de bekertjes en noem het allemaal op. En dat we elkaar echt in de ogen kijken en zeggen: ja, ik heb het net gepost. Wat mogen we toch dankbaar zijn met deze, wat ze zeggen, blauwe aarde. Hè? En op de ene helft is de oorlog. Terwijl wij aan het praten zijn, vluchten de mensen, hebben mensen geen onderdak. Laten we daar en zo voor de gezondheid. Hè, we hebben gezondheid hier, we hoeven geen dagen te lopen om bij de dokter te komen. Laten we die dingen benoemen. Als je dingen benoemt in jezelf, dan ga je het ook waarderen. Maar als je het langs je heen laat gaan.
0: Ja.
2: Voor mij is het ook heel belangrijk dat we aan alle mensen denken.
0: Ja.
2: Want soms heb ik het gevoel dat we, ja, het ene jaar doen we die. Je begrijpt wat ik bedoel. Het jaar daarop doen we een slavenverleden.
0: Ja.
2: Iets wat iedere dag nog steeds naar voren komt. Gruwelijke misdaden van mensen, net als wij, maar dan met een tikje los. Dit mag nooit meer gebeuren. En voor mij staat vrede op nummer 1. Het doel. Mooie uitspraak van de Dalai Lama ooit. Als we allemaal 1 minuut denken aan vrede. Dus alle mensen 1 minuut denken aan geen haat, geen discriminatie, geen rassenverspreidingen enzovoort. Je hoort, mijn stem wordt al trillerig wat het al is. Respect naar elkaar. Het begon vroeger met spruitjes naast de deur. En dan zei mijn moeder: nou, dat ruikt niet echt fijn, maar ik wil het wel een keer proberen. En uiteindelijk werden het Indische spruitjes. Dus het is ook wat je elkaar wenst: geluk, vrede, saamhorigheid en liefde. Liefde is iets wat we kennen alleen maar van een verliefstel of weet ik veel wie. Het is liefde naar elkaar, dat we zeggen: we zijn uniek. We zijn een unieke iets op deze aarde. Dus niemand is beter en anders dan een andere. Huidskleur doet er niet toe, want de meeste mensen liggen straks in de zon te bakken. En dan zegt ze altijd nog tegen mij: moet je niet weg? Nou, nee. Of gebruik jij ook factor 5? Nee, heb ik niet nodig. Echt verdraagzaamheid. Dat is echt voorop. En daarna weer verbinding. Wat Mamadou altijd zegt: ik woon hier al, ik wil mijn leeftijd niet noemen, want ik hou van jeugdig, fris en fruitig. Maar ik heb het wel zien veranderen. En ik wil het weer zien veranderen door elkaar toe te laten. En dankbaar te zijn bij elkaar te zijn.
0: Oké, nou mooi, Mamadou. Ja, is het genoeg? Ja, ik gooi er een muntje in en het gaat maar door.
2: Ik kan komen in mijn ogen, want het kan echt beter. Wij kunnen een voorbeeld zijn voor de wereld. Want iedereen kijkt wel naar dit kleine landje en denkt nu: goh, we staan in gevaar. Maar als we 1 minuut gewoon visualiseren dat het wel vredig kan hier bij ons.
0: Nou,
2: dan stralen we het uit naar de rest van de wereld.
0: Gaan we dat maar doen. Mamadou, ik wens je vandaag een hele mooie dag. En geniet ook van alle festiviteiten.
2: Maak er wat van. Maak mooie foto's op de festiviteiten. We hebben Irene met muziek, volgens mij ook. Groet elkaar, wees lief naar elkaar. En zeg vooral toedeloe, how are you? Have a nice day. Bye bye, zwaai zwaai.
0: Dag.
2: De enige echte Mamadou.

Black and Dreams. Zo, we gaan richting het nieuws van het ANP. En daarna ben ik bij je terug met Whitney Houston. I'm your baby tonight. Tot aan 7 uur heb ik de lekkerste radio-hits voor je. It's Cool and the Game.

Goedenavond, ik ben Mark Berst. Het is nog steeds niet bekend wat de man bezielde die gisteren op mensen inreed in een drukke winkelstraat in Leipzig. Maar hij had waarschijnlijk geen politieke of religieuze motieven, schrijven Duitse media. Hij is eerder wel behandeld voor psychische problemen. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden in Leipzig. Meerdere landen zijn bezorgd over hun landgenoten op het cruiseschip Hondius, dat voor de kust van Kaapverdië ligt. Er zijn 3 mensen overleden na een virusuitbraak.

0: Bevrijdingsfestivals lopen niet overal op rolletjes. In Haarlem was het zo druk rond een optreden van de Bankzitters dat kinderen in de verdrukking kwamen. In Pijnacker is het hele festival afgelast omdat een bezoeker ziek werd en naar het ziekenhuis moest. En in Zwolle maakte een band een statement voor de Palestijnen. Het weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag 2026 eindigt vanavond in het zuidoosten in Mineur, want daar gaat het dan regenen. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden regen. En het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP. ZFM.
1: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu?
2: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
1: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
4: Jeruzalem,

0: Jeruzalem.
1: Dave is uitgelaten. En dit, dit is Dave.
2: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
3: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
4: Dankzij de hulphond vindt mijn zoontje zijn behandelingen minder spannend.
5: Door therapie met Haley heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.
4: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
6: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: Nieuwsgierig? Vraag vandaag nog een offerte aan via onze website en maak van jouw moment een herinnering voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels

Justin, I'm your baby tonight. 6:30 geweest, dit is de middagshow. Nog tot aan 7 uur heb ik de lekkerste radiohits voor je. Wat dacht je van Billy Joel? Uptown Girl komt er voor je aan. En ook Kiwanis, Adios Libido. Heb je zelf een leuke suggestie voor de playlist van ZFM? Wil je een lekkere plaat aanvragen? Doe dat dan even via de site zfmzoetermeer.nl. Dan druk je links onderaan op het WhatsApp-icoontje en dan kan je met ons eenvoudig appen. Ik zou het leuk vinden om even wat van je te horen op deze bijzondere dag. Wat betekent vrijheid voor jou? En hoe kijk je op dit moment naar de wereld? Hoe zit het eigenlijk met onze vrijheid? Laat wat

dag tussen 6 en 7. Iets meer ruimte voor Classic. De Pet Shop Boys waren dat. En ik kreeg ook een heel leuk berichtje binnen van Jeffrey. Hoi Mark, ik wil graag Guanas horen. Adios Lepido. Nou, die komt er zo meteen aan voor jou, Jeffrey. En wil je zelf ook een lekkere plaat aanvragen? Doe dat dan via onze site zfmzoetermeer.nl. En dan druk je op het WhatsApp-icoontje links onderaan in beeld. En dan kunnen we appen. Zometeen hoor je deze. Uptown Girl. Van Billy Joel. Maar eerst Bruce Springsteen en Hungry Heart.

Hij werd aangevraagd via onze website zfmzoetermeer.nl door Jeffrey Gwanis. Adios Lepido. Zo, maakt het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze show er weer op zit voor dit moment. Bedankt voor het luisteren. Ik ga mezelf ook eens begeven naar het Van Telpark. En lekker meefeest vieren natuurlijk, hè? Want ik sta ook stil bij de vrijheid. Fijne avond. En morgen ben ik er natuurlijk gewoon weer in de ochtend vanaf 11 uur met Z-koffie. Voor nu een hele fijne avond. Geniet van elkaar.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 7 uur.
0: Zoetermeer uit stevige kritiek op plannen van vervoerders EBS, HTM en RET. In meerdere woonwijken dreigen bussen volgend jaar minder vaak te rijden. Op lijnen 70 en 71 wordt de frequentie gehalveerd, met 's avonds nog maar 1 bus per uur. Volgens de gemeente verslechtert daardoor de bereikbaarheid. Onder meer van het Haga ziekenhuis. Zoetermeer vreest dat inwoners vaker de auto nemen. En een 15-jarige jongen is in Zoetermeer zwaar gewond geraakt bij een mishandeling en beroving. Hij werd eerst opzettelijk aangereden door een auto en daarna geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep 2 gebroken armen op en zijn tas werd gestolen. Het gebeurde allemaal eind januari. De zaak kwam aan bod in het opsporingsprogramma Team West. De politie heeft nu beelden van verdachten en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt gezocht naar een persoon met een hond die mogelijk iets heeft gezien. En ook in Zoetermeer staan we vandaag uitgebreid stil bij onze vrijheid. Tot 11 uur vanavond kan je terecht in het Van Tuylpark. Op het gratis toegankelijke festival treden onder andere André Hazes, Bankzitters en DJ Jean op. Bezoekers kunnen het terrein bereiken per fiets, auto of met Randstadrail lijn 4. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten van een lunch en gezellige

ligt op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer. Jeruzalem, aan de

0: Jeruzalem.
1: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A. Een nieuw uur, classics en hits.

0: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het bevrijdingsfestival in Utrecht is vol. De organisatie roept iedereen op om te wachten tot het rustiger wordt. De hekken werden al een tijdje gesloten, maar intussen worden weer mensen toegelaten, maar alleen in kleine groepjes. En buiten staat een lange rij met honderden mensen, vandaar de oproep om later te komen. Er zijn meer reacties op de overstap van de directeur van Milieudefensie naar Tata Steel. Klimaatclub Fossielvrij Nederland noemt het bizar. Milieudefensie zelf heeft er ook geen goed woord voor over. Tata is een van de grootste vervuilers van Nederland, zeggen ze. Hun inmiddels oud-directeur wordt daar verantwoordelijk voor duurzaamheid. In Leipzig worden bloemen gelegd bij de plek waar gisteren twee mensen om het leven kwamen. Ze werden ondersteboven gereden in een drukke winkelstraat en de bestuurder van de auto was vermoedelijk verward. Hij zou geen terroristische motieven hebben gehad. Maar het politieonderzoek is nog volop bezig. En in Amsterdam is vanmiddag een auto de Herengracht ingereden. Opvarenden van een rondvaartboot hebben de bestuurder uit het water getrokken en hij raakte niet gewond, meldt AT5. Het is niet duidelijk waardoor de auto het water inreed. De auto is er inmiddels ook uitgetakeld. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden van het land regen en het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu?
2: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
1: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De Stadsradio. Een nieuw...

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 8 uur.
0: Zoetermeer uit stevige kritiek op plannen van vervoerders EBS, HTM en RET. In meerdere woonwijken dreigen bussen volgend jaar minder vaak te rijden. Op lijnen 70 en 71 wordt de frequentie gehalveerd, met 's avonds nog maar 1 bus per uur. Volgens de gemeente verslechtert daardoor de bereikbaarheid. Onder meer van het Haga ziekenhuis. Zoetermeer vreest dat inwoners vaker de auto nemen. En een 15-jarige jongen is in Zoetermeer zwaar gewond geraakt bij een mishandeling en beroving. Hij werd eerst opzettelijk aangereden door een auto en daarna geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep 2 gebroken armen op en zijn tas werd gestolen. Het gebeurde allemaal eind januari. De zaak kwam aan bod in het opsporingsprogramma Team West. De politie heeft nu beelden van verdachten en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt gezocht naar een persoon met een hond die mogelijk iets heeft gezien. En ook in Zoetermeer staan we vandaag uitgebreid stil bij onze vrijheid. Tot 11 uur vanavond kan je terecht in het Van Tuylpark. Op het gratis toegankelijke festival treden onder andere André Hazes, Bankzitters en DJ Jean op. Bezoekers kunnen het terrein bereiken per fiets, auto of met Randstadrail lijn 4. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event.

0: soulfood, barbecue en Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpsstraat 114A, Zoetermeer. Caribbeancorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.
0: ZFM. De Stadsradio. Een nieuw

0: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De reder van het Nederlandse virusschip bij Afrika verwacht dat 3 zieke opvarenden morgen naar Nederland komen. Er zit ook een Nederlands bemanningslid bij en die heeft net als de anderen dringend medische hulp nodig, zegt de reder. Op het schip zijn 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Bij het bevrijdingsfestival in Utrecht staan lange rijen met mensen die alleen in kleine groepjes naar binnen mogen. Het terrein is namelijk helemaal vol. Daarom riep de organisatie eerder al op om te wachten tot het rustiger wordt. Maar om 10 uur gaan de hekken sowieso dicht, want om 11 uur is het festival klaar. Er is internationaal veel kritiek op het vasthouden van 2 opvarenden van de Gaza-vloot in Israël. Israël zegt dat de Spanjaard en Braziliaan zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan terreur. Maar Spanje vindt dat onzin en eist onmiddellijke vrijlating. De Spanjaard is volgens zijn vrouw in hongerstaking en hij zou ook gemarteld zijn. En het hing al in de lucht, maar nu is het zeker. De Rolling Stones komen na 3 jaar met een nieuw album. Het is er over iets meer dan 2 maanden en heet Foreign Tongues, maar vanavond is er al een klein voorproefje. Er staan 14 nummers op het album met gastbijdragers van Paul McCartney en de Red Hot Chili Peppers. Het weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag eindigt vanavond in mineur in het zuidoosten, want daar valt dan waarschijnlijk regen en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan in het zuiden en midden van het land regen en maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu?
2: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
1: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
4: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
5: The best grill food in town.
4: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
5: Jeruzalem, the original.
4: Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.
6: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 9 uur.
0: Zoetermeer uit stevige kritiek op plannen van vervoerders EBS, HTM en RET. In meerdere woonwijken dreigen bussen volgend jaar minder vaak te rijden. Op lijnen 70 en 71 wordt de frequentie gehalveerd, met 's avonds nog maar 1 bus per uur. Volgens de gemeente verslechtert daardoor de bereikbaarheid. Onder meer van het Haga ziekenhuis. Zoetermeer vreest dat inwoners vaker de auto nemen. En een 15-jarige jongen is in Zoetermeer zwaar gewond geraakt bij een mishandeling en beroving. Hij werd eerst opzettelijk aangereden door een auto en daarna geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep 2 gebroken armen op en zijn tas werd gestolen. Het gebeurde allemaal eind januari. De zaak kwam aan bod in het opsporingsprogramma Team West. De politie heeft nu beelden van verdachten en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt gezocht naar een persoon met een hond die mogelijk iets heeft gezien. En ook in Zoetermeer staan we vandaag uitgebreid stil bij onze vrijheid. Tot 11 uur vanavond kan je terecht in het Van Tuylpark. Op het gratis toegankelijke festival treden onder andere André Hazes, Bankzitters en DJ Jean op. Bezoekers kunnen het terrein bereiken per fiets, auto of met Randstadrail lijn 4. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
3: Geen verrassingen achteraf. Alles vooraf duidelijk.
4: Dat is wel zo prettig ondernemen.
3: Precies. Vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
4: Zonder keuzemenu?
3: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
2: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslang, haspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
3: 20.000 vrienden van ZFM op Facebook. Leuk dat je ons volgt. En leuk dat jij naar ons luistert. Ook mee met ZFM op Facebook en Instagram. Of via WhatsApp op de site. Deel mee in wat er leeft in de stad. Sluit je aan, zodat je niks mist.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: The best grill food in town.
7: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
6: Jeruzalem, the original.
8: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als

0: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Er wordt gezocht naar de passagiers van het vliegtuig met de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Er waren bijna 90 mensen aan boord en Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil weten hoe het met ze is. De vrouw werd ziek op cruiseschip Hondius en vloog naar Zuid-Afrika. Daar overleed ze, haar man was al dood. Op het schip zijn nu nog 3 mensen ernstig ziek en die worden morgen waarschijnlijk naar Nederland gehaald. Er zijn 2 speciale vliegtuigen onderweg om ze op te halen. Daarna kan het schip verder varen naar de Canarische eilanden of naar Nederland. De reder is van plan om naar Tenerife of Gran Canaria te gaan. Het regent afzeggingen op het bevrijdingsfestival in Utrecht, waar het mega druk is. De bezoekers moeten voor de 2e keer slikken, want Van Dikhout komt ook niet. Waarom is niet bekend? Alan Clark is hun vervanger. Stond ook een optreden gepland van Chef Special, maar die haakte vanwege ziekte ook al af. En voetbalclub NAC legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. NAC wilde dat hij overgespeeld zou worden, omdat de tegenstander won met een speler die geen werkvergunning had. Maar de rechter zei dat de KNVB mag ingrijpen, maar het hoeft niet. NAC gaat vrijwel zeker degraderen nu. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten gaat het waarschijnlijk straks regenen en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt en dan in het zuiden en midden van het land regen. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP. ZFM.
1: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu?
2: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
1: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
6: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diner.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 10 uur.
0: Zoetermeer uit stevige kritiek op plannen van vervoerders EBS, HTM en RET. In meerdere woonwijken dreigen bussen volgend jaar minder vaak te rijden. Op lijnen 70 en 71 wordt de frequentie gehalveerd, met 's avonds nog maar 1 bus per uur. Volgens de gemeente verslechtert daardoor de bereikbaarheid. Onder meer van het Haga ziekenhuis. Zoetermeer vreest dat inwoners vaker de auto nemen. En een 15-jarige jongen is in Zoetermeer zwaar gewond geraakt bij een mishandeling en beroving. Hij werd eerst opzettelijk aangereden door een auto en daarna geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep 2 gebroken armen op en zijn tas werd gestolen. Het gebeurde allemaal eind januari. De zaak kwam aan bod in het opsporingsprogramma Team West. De politie heeft nu beelden van verdachten en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt gezocht naar een persoon met een hond die mogelijk iets heeft gezien. En ook in Zoetermeer staan we vandaag uitgebreid stil bij onze vrijheid. Tot 11 uur vanavond kan je terecht in het Van Tuylpark. Op het gratis toegankelijke festival treden onder andere André Hazes, Bankzitters en DJ Jean op. Bezoekers kunnen het terrein bereiken per fiets, auto of met Randstadrail lijn 4. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
3: Geen verrassingen achteraf. Alles vooraf duidelijk.
4: Dat is wel zo prettig ondernemen.
3: Precies. Vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
4: Zonder keuzemenu.
3: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
2: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
5: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave.
6: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
7: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
5: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
8: The best grilled food in town.
9: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
8: Jeruzalem, the original.
9: Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grilled food in town.
10: Padellen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt. Een nieuw uur, classics en hits. De Zoetermeerse Stadsradio.

0: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Er zijn zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten bij een zieke Nederlandse vrouw van virusschip Hondius dat bij Kaap Verde ligt. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil checken of zij wel oké zijn. Het zijn er bijna 90. Het vliegtuig vloog naar Zuid-Afrika waar de vrouw overleed. Haar man was al dood. Goed nieuws voor Europa, want Noorwegen gaat 3 oude gasvelden openen. Noorwegen was al de belangrijkste leverancier voor veel landen en wordt nu nog belangrijker omdat gas uit Rusland is weggevallen en Qatar is onzeker door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Noorse gas komt over 2 jaar vrij. De man die gisteren 2 mensen zou hebben doodgereden in Leipzig gaat naar een psychiatrische instelling. Daar wordt hij onderzocht. De Duitsers denken dat hij verminder toerekeningsvatbaar was en geen terroristische motieven had. Het incident met een auto was in een drukke winkelstraat in Leipzig. En in Amsterdam is het jaarlijkse 5 mei-concert aan de gang. En het Koningspaar is er ook weer bij. Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag en wordt gepresenteerd door Tineke Schouten en Splinter Chabot. Er zijn optredens van onder andere Rolf Sanchez en Akda de Munnik en het wordt afgesloten met We'll Meet Again. Het weer nu van Weer Online. In het zuiden van Limburg vallen nu de eerste buien en andere plaatsen komen straks ook aan de beurt. Vannacht een graad of 9 en morgen maximaal 15 graden. En ook dan kan er bij vallen. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner aan de Dorpsstraat 114A.
2: The best grill! Food in town.
3: Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen.
2: Jeruzalem, the original.
3: Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town. Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
4: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
5: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
6: Dat is wel zo prettig ondernemen.
5: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
6: Zonder keuzemenu?
5: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
4: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslang haspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
7: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt. De Stadsradio, een nieuw half

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 11 uur.
0: Zoetermeer uit stevige kritiek op plannen van vervoerders EBS, HTM en RET. In meerdere woonwijken dreigen bussen volgend jaar minder vaak te rijden. Op lijnen 70 en 71 wordt de frequentie gehalveerd, met 's avonds nog maar 1 bus per uur. Volgens de gemeente verslechtert daardoor de bereikbaarheid. Onder meer van het Haga ziekenhuis. Zoetermeer vreest dat inwoners vaker de auto nemen. En een 15-jarige jongen is in Zoetermeer zwaar gewond geraakt bij een mishandeling en beroving. Hij werd eerst opzettelijk aangereden door een auto en daarna geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep 2 gebroken armen op en zijn tas werd gestolen. Het gebeurde allemaal eind januari. De zaak kwam aan bod in het opsporingsprogramma Team West. De politie heeft nu beelden van verdachten en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt gezocht naar een persoon met een hond die mogelijk iets heeft gezien. En ook in Zoetermeer staan we vandaag uitgebreid stil bij onze vrijheid. Tot 11 uur vanavond kan je terecht in het Van Tuylpark. Op het gratis toegankelijke festival treden onder andere André Hazes, Bankzitters en DJ Jean op. Bezoekers kunnen het terrein bereiken per fiets, auto of met Randstadrail lijn 4. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. The best grill
3: food in town. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Jeruzalem, the original. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.
4: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
5: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
6: Dat is wel zo prettig ondernemen.
5: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
6: Zonder keuzemenu?
5: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
4: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
7: Een nieuw uur. Classics en hits.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van twee Nederlanders door het Hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de zevende verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard, die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot, is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de twee vrij te laten. En op verschillende bevrijdingsfestivals was het vandaag zo druk dat terreinen de hekken moesten sluiten. In Utrecht en Rotterdam konden er even geen bezoekers meer bij. Er waren verschillende optredens, zo ook van de Josti Band. Die speelde op overvolle velden en de orkestleider had niet zoveel mensen verwacht. En dan is hier nog het weer van Weer Online. Vannacht in het zuidoosten en in het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws. ZFM.
1: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als

0: Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpstraat 114A, Zoetermeer. Caribbeancorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave.
4: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
5: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
6: Dankzij de hulphond vindt mijn zoontje zijn behandelingen minder spannend.
7: Door therapie met Haley heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.
6: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
8: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

eerste tijd.

0: Apeldoorn heeft de politie een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers beëindigd. Betogers hadden een rotonde bezet gehouden en vuurwerk naar agenten gegooid. De burgemeester vond het welletjes en heeft het terrein toen leeg laten vegen. Dat ging er rustig aan toe. Het Nederlandse cruiseschip Hondius mag aanmeren op de Canarische eilanden. Spanje laat het schip toe omdat Kaapverdië de medische operatie met het Hantavirus niet aan kan. Het duurt enkele dagen voordat het schip er is. Als het zover is, wordt iedereen onderzocht, zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De koning en koningin hebben swingend het 5 mei-concert in Amsterdam afgesloten. Tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez kon het koningspaar niet stil blijven staan en werd er volop meegezongen en gedanst. Eerder op de avond waren er ook optredens van onder andere Roxanne Hazes en Akda en de Munnik. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won in het eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. Die finale is eind deze maand in Budapest. En dan is hier nog het weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zelfs zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De Stadsradio.

0: Casper Kooi.
1: Nederland maakt zich op voor de komst van 3 zieke mensen van het virusschip Hondius. Ze komen waarschijnlijk later vandaag aan. Intussen zijn er ook zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie wil weten of zij wel oké zijn. Spanje onderzoekt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de Spaanse omroep na uitspraken van de Songfestivalbaas bij de NOS. Die wil er alles aan doen om landen als Spanje en Nederland weer terug te krijgen bij het evenement. De finale van het Songfestival is eind volgende week. In het Noord-Hollandse Lutjebroek zijn in een huis 2 dode mensen gevonden. De politie ontdekte dat na een melding over iets verdachts. Het onderzoek blijkt dat de 2 niet door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Verder is er niets bekendgemaakt, ook niet over de oorzaak van het overlijden. En het was druk op de bevrijdingsfestivals. In Utrecht en Rotterdam mochten er op een gegeven moment geen nieuwe bezoekers meer bij. En in Haarlem dreigden mensen in de verdrukking te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos en vertrok het koningspaar, zoals elk jaar, tijdens het slotlied met een boot. Dan nog het weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land kan het regenen. Morgen is het bewolkt, valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het.

0: Casper Kooi.
1: Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Deze keer was het raak bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door betogers. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen. Dat ging er rustig aan toe. Het voormalige cruiseschip SS Rotterdam is ontruimd na een brandalarm. Dat ging af, maar er was geen brand. Wel ging er een sprinkler aan op de 7e verdieping en dat zorgde voor wateroverlast, meldt regiozender Rijnmond. Na controle mochten de tientallen mensen weer terug aan boord. In Oekraïne zijn in verschillende steden zeker 21 doden gevallen door Russische aanvallen. Ook in Rusland vielen 2 doden na een Oekraïnse droneaanval. Het geweld laait op vlak voordat er een wapenstilstand zou moeten ingaan die door beide landen is aangekondigd, omdat Rusland dan de Tweede Wereldoorlog herdenkt. En in het Zuid-Hollandse Pijnakker waren alle festiviteiten op Bevrijdingsdag afgelast. Een bezoeker werd onwel en dat maakte zo'n indruk dat het niet meer gepast was om door te gaan, zegt de organisatie bij de regionale omroep. Het optreden van de Amazing Stroopwafels ging daarom ook niet door. Dan nog het weer van Weer Online. Kan regenen in het zuidoosten en midden van het land. Morgen dan is het bewolkt, valt er her en der wat regen. Dan wordt het later droger. In het noordwesten is er wel wat zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Een nieuw uur. Classics en hits. De Zoetermeerse Stadsradio.
3: Questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.